0: Radio Sofia Yuan.
1: Matetika ianao menimenina hoe tsy izy vola mihitsy soraha, tsy hitanao akory olona mipenipenina tsy manam-bola mihitsy sakafo. De menimenina koa ianao hoe masika loatra boky tsy mamy vola mihitsy rabaina, tsy hitanao angary.